Jawel, vol gietend met absinthe maakte Blood Axis en Le Joyau de la Princesse het album Absinthe la Folie Verte. U hoorde Folie Verte, I am the Green Fairy en Symphonie Verte. And here I am, an absenteur. Prachtig werk, werkelijk schitterend. Een van mijn, niet meest favoriete album, maar een zeer favoriete album. Blood Axis en Le Joyau de la Princesse. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk wat nog moet gaan verschijnen. En dat gaat gebeuren op 25 februari. Het album uit Welsh, de artiest uit Wales, Lynn Iswin. Als ik het allemaal helemaal goed uitspreek, maar dat doe ik ongetwijfeld niet. In ieder geval, er komt een nieuw album aan wat Dwi Morwrd heet. En wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek, maar goed, dat doet er ook niet toe. De muziek, daar gaat het om, gaat verschenen via Cold Spring Records. Werkelijk weer een fijn album van Lynn Iswin. U hoort nu Trwin Doe van dat nieuwe album, wat inderdaad gaat verschijnen.

0: Spector met het prachtige en machtige Mantra Voluntatis. Het staat op het gelijknamige album wat in 2006 verscheen via Hauruck SPQR Spector, oftewel de frontman van Ein Sof. En die luidde helaas alweer het einde in van deze X-Rated op deze zondagavond. En daarvoor kon je luisteren naar onze onvolprezen Hessel Veldman. Wat heeft die een geweldig album op de markt gebracht? Verslavend, koud, kil, rauw, ruw. Je hoort IJmuiden en je hoort de Piervrees. Dat was de track die je hoorde van zijn album IJmuiden. En dat verscheen via Winter Light Records. Hessel Veldman die heeft echt een prachtig album uitgebracht. En daarvoor... En dat album moeten we nog meer induiken, want dat moet nog uitkomen van Lynn Iswin. Nou, Piervrees, die moet u echt hebben morgen, want dan raast storm Corrie over ons heen. En dan moet u niet op een pier staan. Ik zou er althans niet gaan staan. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u de schitterende geluiden van CJ Mind en Man UFO. Dat komt rechtstreeks uit Rusland. Het zijn de heren Alexander Harshenko en Andrei Lobatsevich. En het staat op het album Source. En CJ Mind en Man UFO hebben nog Experiment aan hun naam toegevoegd. U hoort 5 tracks van dat schitterende album. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week ijs, weder, storm en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf bij de Concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven bij dit station. Wat niet doet aan luistercijfers, die boeien niet. De muziek die boeit. Hier werken alleen maar muziekfreaks. En zo hoort dat, want het gaat om de muziek. En niet hoe populair het is. Hoe mooi het is. Daar gaat het om. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik van boven en beneden en links en rechts en overal heb ontvangen. Hier is X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Almachtig, wat een track. Van die tracks die je helemaal meezuigen. Van die beats, die hypnotiserende beats. Dat kan echt alleen maar van Exquisite Corpse komen. Of Psychic Warriors of Gaia. Nou, beide is waar, want Exquisite Corpse bestonden uit Robert Heijnen. En hij was van de Psychic Warriors of Gaia. Bijgestaan door de inmiddels niet meer onder ons zijnde Debbie Jones. En Exquisite Corpse maakte deze track Inner Rhythm in de Lower World Mix in 1993 verschenen op het Belgische KK Records. Exquisite Corpse, Robert Heijnen. Later heeft eigenlijk Exquisite Corpse onder een iets andere naam weer een wederopstanding weten door te maken. En dat was ook weer geweldig. Deze was dus, zoals gezegd, uit 1993. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond hoort u hier op de Concertzender de meest geweldige muzikale klanken die u eigenlijk nergens anders op de radio hoort. Na 11 is het de beurt aan X-Ray. En daarin eigenlijk aandacht voor drie verschillende artiesten, namelijk Alio Die, Mac Mavis en Robert Rich met Brian Lustmort. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we naar fonkelnieuw werk, namelijk nog te verschijnen op 26 juni aanstaande van Dave Mack. Het album Berliner Seite gaat verschijnen op Diffuse Reality. U hoort nu Berliner Seite Part 1. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, techno-pionier Jeff Mills himself is weer terug. En nadat hij heel veel uitstapjes heeft gemaakt richting de een beetje jazz-achtige house, is hij weer helemaal terug naar het geluid waar hij goed in is. En dat is namelijk gewoon heerlijke techno. En ook niet beuken, maar gewoon lekker ingehouden Jeff Mills. Zoals de track Orbiting the Star. En dat komt te staan op de Trip to Vega. En dat zal ook voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 19 juni. Een en ander zal verschijnen via zijn eigen label Axis. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Het is warm, hier in de studio is het nog steeds zo'n dikke 29 graden. Rol de boksen naar buiten en opvoeden die buren met nog veel meer moois, zoals nu lekkere electro van The Lone Aquanaut. De 12-inch Age of Aquarius is verschenen via Synaptic Cliffs. Hier is de Lone Aquanaut met inderdaad de titeltrack Age of Aquarius.

En dat was een nieuw werk van Torsten Zoltau, of wel Veemoerl. Staat op het album Fura Fauna, net verschenen via Black Rose Recordings. U hoorde Torsten Zoltau en Veemoerl met Therianthrope. En dat in de remix die gemaakt is door Traum. Torsten Zoltau, er overigens wordt hier ook flink aan meegewerkt door Ralf Wiechowski. En hem kan u wellicht kennen als oprichter van P16D4. Torsten Zoltau hier bij X-Rated op de Concertzender met nog twee tracks te gaan. En de eerste die is voor Kevin Tompkins. Zijn nieuwe album is één grote slaaploze nacht. Insomnia heet het ook. Verschenen via het Poolse Zo Harum. Dit is Insomnia Night 3. Kevin Tompkins, vroeger van Sutcliffe Jugend. En daarvoor nog voor in White House. Hier is die. Prachtig werk. Dit is Night 3 uit het werkstuk Insomnia.

0: Het prachtige werk van Current 93 met een gastoptreden van Nick Cave in de track All the Pretty Little Horses van het gelijknamige album uit 1996. En dit prachtige kleinootje van 2 minuten en 34 seconden draaide ik voor mijn lieve vriendin Anita, die over precies 1 uur en 2,5 minuut jarig is. Om 12 uur wordt zij jarig. Anita, deze was voor jou. Current 93 met Nick Cave, All the Pretty Little Horses. En daarvoor hoorde u Kevin Tompkins met zijn indrukwekkende project Insomnia, waar ik nu al besloten heb dat hij echt best wel hoog in de eindlijst gaat eindigen. Zometeen is er derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur middernacht. En daarin hoort u 3 verschillende artiesten die toch het een en ander met elkaar te maken hebben en een beetje naadloos in elkaar overgaan. Van mooie, diepe, ja, zeg maar, een beetje tribal ambient naar het wat donkerder werk. Allereerst hoort u Alio Die en u hoort 2 tracks van het album Il Tempo. Magica di Saturnia in Pavonia. Daarna hoort u 3 tracks van Mac Mavis van het album Report from the Lake. En we eindigen met 2 tracks van het indrukwekkende werkstuk Stalker van Robert Rich en Brian Lustmort. Oftewel Brian Williams Lustmort. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En IJs en Weder en Extinction Rebellion dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Als we de studio kunnen bereiken, dan is het er een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Deze uitzending kunt u direct weer terugluisteren. Direct na 11. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Een site die overigens veel meer te bieden heeft, want deze concertzender staat veel, veel, veel meer moois. Dus houd u niet bij X-Rated, maar ontdek nog veel meer moois op deze prachtzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en heb een mooie tweede Pinksterdag. En op die mooie tweede Pinksterdag kunt u deze uitzending weer opnieuw luisteren. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Het gaat maar door, dames en heren, jongens en meisjes. Het gaat maar door. Weer werd de muziekwereld geschokt door het overlijden van een belangrijke muzikant. We hebben het nu over Andrew Fletcher. Zeg maar de wat stille man van Depeche Mode. De liedjes die werden geschreven door Martin Al Gore en vroeger door Vince Clarke. En het werd gezongen door Dave Gahan. Maar stiekem deed Andy Fletcher gewoon ontzettend veel aan de muziek. En die muziek die mag er zijn van Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down. Nou, dat gaat helaas wel gebeuren, want we voelen er ons allemaal nogal down onder. Rust in vrede. Andrew Fletcher. Depeche Mode. Ik ben trouwens erg benieuwd wat Depeche Mode gaat doen. Want eigenlijk, ja, Andrew Fletcher was zelf een man die zei van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik doe in Depeche Mode. Maar daar deed hij zichzelf natuurlijk ernstig tekort mee. En hij bedoelde het waarschijnlijk ook lollig, want hij wist wel degelijk dat hij veel deed. Gaat Depeche Mode door? We zullen het in de toekomst weten. Depeche Mode, rust in vrede, Andrew Fletcher. Aan het begin van een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Met een special rond Nîmes, oftewel Giuseppe Verticcio. Maar dat straks om 11 uur. Eerst gaan we even flink aan de acid met Gimeno. En dat is Alex Gimeno. Acid met een apenstaartje aan het begin. En dat komt op het nieuwe album Movement. Dat gaat verschijnen op 27 juni aanstaande. Dit is Gimeno.

Zo, Robonob. En Robonob, dat is een duo, een dame en een heer uit Bulgarije. Uit Sofia komen ze. Robonob met Gyration. En dat staat op het nieuwe album In From The Storm. En dat staat op Macro Records. En dat is een label dat in handen is van Stefan Goldman. En die doet trouwens ook mee als producer aan dit album van Robonob. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog even flink doorbeuken. Veiligheidsriemen vast, want uit Duitsland is hier Ralf Gatzer als Gamlas Katten. We doen een rondje audiofop met zometeen Axiom uit België. Heerlijke electro, maar eerst even de beukende acid techno van Gamlas Katten. Van het album Voltage is dit Transmission 3.

even zo'n X-rated klassieker tussendoor. In Slaughter Natives, Tearing My Life Away van het album Resurrection. Op Cold Meat Industry natuurlijk, hier bij X-rated op de Concertzender. Waar we doorgaan met de Moloch Conspiracy. Incantatios from Ugarit. Ugarit is een stad in Syrië. En het album is geïnspireerd door religieuze teksten die zijn gevonden in de ruïnes van deze stad in Syrië. Incantatios from Ugarit. Dit is Daughter of Anu hier nu bij X-rated op van Moloch Conspiracy.

Tails checks. She does the

Wat een schitterende track. Hercules and Love Affair. Nooit gedacht dat ik dat nog eens in X-Rated zou kunnen draaien. Maar dan featuring Anoni, oftewel Anthony van Anthony and the Johnsons.

En deze Hercules and Love Affair track was niet zomaar een track featuring Anoni. Het is ook nog eens een keer een Justin K. Broderick remix. U weet wel, de man van Godflesh, Jezu en andere mooie dingen. Poisonous Storytelling. Dat is op een digitale single uitgebracht tot op heden. En er komt een album aan van Hercules and Love Affair. Dat gebeurt op 17 juni aanstaande via het befaamde Skint label. Het album gaat heten In Amber. En voor Hercules and Love Affair kon u luisteren naar Void Stasis. Liquid Fire van het album Ruins. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber.

Helaas markeert dat het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer moois te beleven. Namelijk zometeen in X-Ray een special rond de Italiaanse artiest Nim, oftewel Giuseppe Verticchio. U hoort twee tracks van het album The Unkept Secrets uit 2008. Eén track van Travel Diary uit 2009. Eenmaal van de Kroontap Archives in 2011. Eenmaal Beyond the Crying Era. En dat is de unreleased track die 3 jaar geleden verscheen op het album op Winter Light. En we eindigen met het nieuwe album. Twee tracks van Iron and Ice. Net verschenen in dit jaar. Zometeen dus veel meer moois bij de Concertzender hier te beleven. En om 12 uur is het tijd voor een nieuwe Dr. Klangendom. Ik wens u allen een hele mooie avond verder. Sleep is overrated. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Volgende week vanaf 9 uur. Ik dank allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts en boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed! Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

aus Deutschland, het duo The Bloom of Gutter. En ze noemen zich eigenlijk ook The B.O.G., oftewel The Bug. The Bug dus, hè? Dus niet The Bug. The Bug, The Bloom of Gutter, samen met U-Matic X. En u hoorde The World of Illusory Desires. Er staat op de 12-inch The Patterns of Force. Via Hardhouse verschenen in 1995. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Tot 11 uur vanavond is hier X-Rated. En daarna X-Ray tot 12 uur. En zometeen duiken wij voor de tweede keer, sinds 6 oktober, 3 weken geleden, deden we het ook, in het Le Guess Who Festival. Het festival wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 10 november aanstaande. Maar daarover zo meer. Eerst moet ik even iets rechtzetten van vorige week. Want vorige week vertelde ik u dat er een nieuw album van Scan 7 aankomt. Wel nu, dat is helemaal niet waar. Ik werd er ook op gewezen door luisteraar Dennis. Waarvoor dank, Dennis. Het is gewoon een heruitgave uit 1996. En de heruitgave die wordt uitgebracht op 29 november aanstaande op Tresor. En om het foutje even terecht te zetten, draaien we gewoon lekker nog een track. Hier is Scan 7 uit Detroit. Ook wederom uitgebracht dus op Tresor Records. Het staat op het album Dark Territory. De track die heet gewoon 7. Hier is Scan 7. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

kunt u nog beuken. Beuk dan mee met het nieuwe album van Vexillary. En dat heet, dat album gaat heten Horror Redubs. En dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. 6 december aanstaande gaat dat verschijnen. En wij draaiden vast een heerlijke track, namelijk A New Body in de Nightcrawler remix. Vexillary hier bij X-Rated op de Concertzender. En het komende ruime half uur is voor het Le Guess Who Festival. Inderdaad, raad eens wie. Wie staan er allemaal? Het tweede gedeelte, het eerste gedeelte kon u horen op 6 oktober, jongstleden, 3 weken geleden. Dit is het tweede gedeelte, dus ik hoef u over het festival eigenlijk niets meer te vertellen. Dus dat laten we de muziek doen, zoals Clara Lewis en Nick Kolk Void. Zij komen optreden en daar zijn we blij mee. Dat getuigt ook hun laatste album Full On, dat in 23 verscheen. Dit is Travel With A Friend. Tot 10 uur is dit het Le Guess Who Festival. Hier zijn Clara Lewis en Nick Kolk.

Yeah, baby, yo.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to put it in my hands.

I'm going to go to the hospital.

Wat een fantastische creepy track is dit van DNA. En DNA And, dat is een collectief uit Oslo, Noorwegen. Het zijn allerlei professionele muzikanten. En het bijzondere is dat ze allemaal, en er zijn er een stuk of 10 of zo, allemaal lijden aan het Down-syndroom. Of lijden. Ze hebben in ieder geval het Down-syndroom. Dat is op zich best bijzonder. Een heel toneel vol met mensen met het Down-syndroom. En de bandnaam, ik vertaal het eigenlijk als DNA. En als in, ja, we hebben een DNA-verschil, een chromosoom te veel. Dus, wat maakt het uit? En dat staat op het gelijknamige album. En daarvan hoorde u Oh Yeah Baby. En dat stamt alweer uit 2019. En zij spelen op de donderdag op het Legesshoe Festival. Dus wat let u, daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Het Legesshoe Festival, de donderdag. De rest is helaas uitverkocht en dat geldt dus ook voor de dag dat Bela komt. We gaan van Noorwegen naar Zuid-Korea. En er komt meer uit Zuid-Korea dan alleen maar K-pop. Wat dacht u van Bela?

En Bela weet zich vergezeld van Theresa Baumgartner voor de visuals. Met haar bijzondere optreden. Dit is een track van het album Noise and Cry. Hier is Bela met The Sage.

iets wat vervreemdende klanken van Tashi Wada. En Tashi Wada, dat is de zoon van Yoshi Wada. Zijn vader is onlangs overleden. En als duo hebben ze ook wel opgetreden op het Legacy Festival. Nou, vader, dat lukt niet meer. Maar zoon, dat lukt nog wel. Tashi Wada geeft een soloconcert op Legacy. U hoorde een track van het album What Is Not Strange. En de track die u hoorde was Under the Earth. Het Legacy Festival, dat is aanstaande en dat gaat gehouden worden tussen 7 en 10 november aanstaande. 10 november, dat is een zondag, maar vreest u niet, ik zorg gewoon dat er om 9 uur een live X-rated klaarstaat. Of klaarstaat, ik ben er. Ik hoef alleen maar te rennen vanuit Tivoli Vredenburg om hier op tijd te zijn, dus dat gaat helemaal lukken. En waar ik ook heel erg naar uitkijk is het concert van Abul Mogar samen met Rafael Anton Irisarri. Zij samen geven een concert en daar kijk ik in, zoals gezegd, zeer naar uit. Hun album heet Impossibly Distant, Impossibly Close. En dat verscheen dit jaar op het label Black Null Editions. Hier zijn ze. Tot aan 10 uur. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri met Place of Forever. En ik hoop u te treffen op het Legacy Festival 2024.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna meer fries in X-ray tot middernacht. Dat waren de honden. En we gaan nu weer drie dames laten zingen. We hebben het over de Veelies. Die maakten dus niet de Veelies met een F, maar de Veelies of Veelies, Veelies. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval, ze komen uit Zwitserland. En deze drie dames maakten een aantal platen, een aantal singles. Hebben onder andere opgetreden met de Sex Gang Children en Minimal Compact. En een van de 12 inches ligt nu op de draaitafel, namelijk Velvet Tales. Het stamt uit 1985. Hier zijn de Veelies met Exquisite Carcass. Hier bij X-Rated op de concertzender.

heerlijk log en zwaar. Gianluca Bicuzzi, en die zet toch in zijn eentje even bijna een eenpersoons Sun O neer in de track Bad Karma. U vindt het op het nieuwste album wat van hem verschenen is. Op de rand tussen 23 en 24 moet ik zeggen. Het album Black Mantra. En dat verscheen op het Italiaanse Standa label. Gianluca Bicuzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over Tangerine Dream. Die komt weer naar Nederland. En die gaan een heel speciaal concert geven. Namelijk 50 Years of Phaedra. Phaedra is het fenomenale album wat in 1974 verscheen. En wat mij betreft nog steeds, ja, ik denk wel het op één na favoriete Tangerine Dream album. De meest favoriete, dat blijft Rubicon. Maar Phaedra, dat mag er ook zijn in 1974. Ik was helemaal uit het veld toen ik dit album voor het eerst hoorde. En ik weet het, Tangerine Dream, de originele leden, die zijn er allemaal niet meer. Of althans, eentje leeft er niet meer en de andere zijn er niet meer bij. Maar het huidige trio, die weet ook wel degelijk van, want ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus ik kijk heel erg uit naar 50 Years of Phaedra. Dat gaat gebeuren op zaterdag 21 december aanstaande in het theater De Stoelendans. Ja, de naam van het theater, dat heeft het niet mee. Het is het oude theater De Enk en dat is gevestigd in Oorschot. Er zijn nog kaarten en ik zou ze pakken als ik u was, want dit is niet iets om te missen. Tangerine Dream en het project Phaedra. Vandaar nu even een stukje uit het originele album Phaedra, namelijk een stuk uit de track Phaedra. Nogmaals, zaterdag 21 december in de Stoelendans in Oorschot gaat dat zien. Tangerine Dream.

in het kader van 30 jaar Trezor Records en Trezor Club, in ieder geval Records, maakte Udo Hanten, oftewel TV Victor, een aantal EP's. En dit is daar de derde van. De serie die heet GRV, GRV, en daar is nu een nummertje 3 van verschenen. En dat verschijnt uiteraard via Trezor. U hoort TR 13-1. En dat zal wel staan voor Trezor 13-1 of zoiets. Nou, goed. In ieder geval heel fijn dat TV Victor weer actief is. En nog steeds hele, hele fijne muziek maakt. Zoals u net hoorde in X-Rated op de concertzender. En onlangs verscheen de nieuwe EP van Burial. Jawel, daar is natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En je weet nooit wat Burial gaat doen. Natuurlijk, zijn label is Hyperdub. En de nieuwste EP die heet Anti-Dawn. En van die LP hoort u nu de titeltrack.

0: door het uitblijven van een nieuwe van Thomas Keuner, is er gewoon weer een oudere een heruitgebracht. En dat is ook fijn. Thomas Keuner maakte Obriet ooit. En dat verscheen destijds via Baruni Records. En er is nu een nieuwe versie verschenen via het geweldige Mille Plateaux. En daar staan weer twee tracks op die niet op de originele Obriet staan. Waaronder deze, een version van Nuke. Ik weet niet of u het onderscheid überhaupt hoort van het originele Nuke en deze version. Maar toch leuk om te draaien. In ieder geval, laten we zeggen een maand of twee geleden, drie geleden, verschenen via Mille Plateaux. Dus de, tussen aanhalingstekens, nieuwe van Thomas Keuner.
1: X-rated.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. En daarin hoort u werk van Solitaire, het werk van Elmar Schulte. Maar eerst terug naar 1981, The Eyes of Beautiful Losers. Dan heb ik het met deze geweldige titel sowieso over Eyeless in Gaza. Martin Bates en Pete Becker. Ongekende schoonheid die ze samenvatten op het album Caught in Flux. Dat destijds in 1981 verscheen via Cherry Red Records. Middels een 12-inch en een LP in één. En dat, die 12-inch die ligt nu op de draaitafel. Prachtig werk van Eyeless in Gaza.

zijn we stil van hem. Pot Jan Dori, echt ongelooflijk. Werkelijk prachtig. Niels Vraam met de stem van Robert De Niro, die de tekst insprak van Winter Morning 2. Dat verscheen op Erased Tapes in 2016 op het album Alice. Een album wat gemaakt is met Woodkid, Niels Vraam en dus Robert De Niro. Natuurlijk, die laatste die kennen we van de films The Godfather 2, Raging Bull, Taxi Driver, Deer Hunter en noem het allemaal maar op. Een prachtige, goede acteur, die Robert De Niro. En Niels Vraam, ach, die behoeft verder geen introductie. Schitterend werk, echt schitterend. En die track van Woodkid, die ook op dit album staat, die mag er ook zijn. Dus het is de aanschaf waard, in ieder geval. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu iets steviger werk van In Suffer. Uit Polen, In Suffer. En het staat op het album The Four Horsemen of the Apocalypse. Een verzamelaar. En daar staat ook nog een prachtig werk op van Melekta, Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Maar dit is dus In Suffer. MUZIEK

op Sonic X heb ik hem dus moeten missen. Drew McDowell. Ik kreeg toen enorm last van een blitzgriep. Dus ik moest Drew McDowell op Sonic Act helaas skippen. Maar gelukkig komt hij ook op het Rewire Festival. U hoorde van het album A Thread, Silver and Trembling. De track Out of Strength Comes Sweetness. Drew McDowell, vroeger van Psychic TV en Coil. En ik zei het al, voor veel zijn geen kaarten meer te krijgen, maar wel voor de donderdag. En daar spelen Suzanne Ciani samen met Actress, maar ook twee concerten van Caterina Barbieri. En dat is natuurlijk sowieso al de moeite waard. Getuige ook de track Fantas, wat u vindt op het album Ecstatic Computation. MUZIEK

0: En Joseph Camarou is ook weer van de partij op het Rewire Festival met een nieuw project, de première van het project As Nature. Nou, aangezien dat de première wordt op Rewire, kunnen we daar niets van draaien. Dus gewoon een track van het nieuwste album van KMRU. En dat is Kin, dat is verschenen via Editions Amigo als Peter Rehberg tribute. Dit was de track With Trees Where We Can See. En dit was ook voor nu de Rewire Special. Ik hoop sommigen van u daar aan te treffen. En nogmaals, er zijn nog kaarten voor Actress en Suzanne Ziani en Caterina Barbieri op de donderdag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray. Ik heb gemeente weer een LP uit 1980 uit de kast te trekken. En dat is van het gezelschap wat eigenlijk maar één LP en twee singles heeft gemaakt. Met z'n drieën. The Young Marble Giants. Waarom ze dat in godsnaam nooit hebben voortgezet is mijn razel. Later zijn ze nog in andere bands gaan zitten. Wat mij betreft minder van kwaliteit is als hun LP Colossal Youth uit 1980. Dit is Searching for Mr. Right. Young Marble Giants.

doe het niet vaak. Zo'n lange track in X-Rated draaien. Deze track duurde 23 minuten. Maar dat verdient hij. Een track van het album Nerve Cell Threads Electronics van Jarl, oftewel Eric Jarl. Verschenen via het Poolse Rosarum, Zoharum. Sorry. U hoorde de 4 uit 4 van de tracks Electrical Impulse. Jarl met het Nerve Cell Threads Electronics. En dat gaat absoluut de eindlijst in. Wat een kippenvel krijg je hiervan. Tenminste, ik weet niet of u er nog bent hoor, na zo'n tijd. Maar in ieder geval, Jarl was Eric Jarl. En die zat samen met Martin Blood in Irm. En ze zijn op een gegeven moment iedereen weggegaan. Jarl als Jarl. En Martin Blood is Skin Area begonnen. Overigens heeft Jarl daar ook wel hand- en spandiensten verleend. Maar niet in de track In the Skin. En dat vindt u op het album Rotko Field. Hier is Skin Area.

0: En zo ging het heel langzaam uit. Net als het leven van Vangelis. Het nieuwste album, het laatste album ooit. En dit was ook de laatste track op dat nieuwe album. You Know to Jupiter. En dat verscheen vorig jaar. Je hoorde E Serenitatem van Vangelis. En daarvoor hoorde u Thermovision. En dat staat op het, wat mij betreft, een van de beste albums van Vangelis die hij ooit gemaakt heeft. En dat is tegelijkertijd ook een van de meest duistere albums. Of misschien wel het meest duistere album wat hij ooit gemaakt heeft. Invisible Connections. En dat verscheen in 1985 via het fameuze label Deutsche Grammophon. Vroeger nog met Gesellschaft eraan vast. Prachtig werk. Hartelijk dank, Vangelis. Hartelijk dank, Evangelos Papathanasiou, voor al je mooie klanken. Dit is X-Rated en dit was mijn persoonlijke voorkeur. Eerbetoon aan de deze week overleden Vangelis.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-Rated, tweede uur nog tot 11 uur. En daarna het derde en laatste eerbetoon aan die andere pionier, Klaus Schulze. Daarover straks meer in X-Ray. Nu eerst terug naar 1983. Pink Industry. Vroeger waren ze nog Big in Japan. En nu zijn ze Big in mijn platenkast. Pink Industry met het album Who Told You You Were Naked. En daarvan het geweldige Fear of Failure. Hier is X-Rated met Pink Industry.

is the might of snow. So must the idea that's conjured.

his fear of failing.

Het nieuwe album van Lustmord. Jawel, The Others. En met als ondertitel Lustmord Deconstructed. Nou, dat willen we weten, want er zijn een aantal werkelijk fantastische versies op dat dubbelalbum te beluisteren. Waaronder deze van Ulver. Ja, Lustmord en Ulver die samenwerken. Dat is natuurlijk werkelijk een gouden combi. Een combi uit de hemel. God Eater werd verbouwd door Ulver. En dat deden ze op verbluffende wijze. Schitterend nieuw werk met nog veel meer op dat prachtige album te horen. The Others van Lustmord. X-Rated op de concertzender met nu een beetje terug in de tijd naar 2010. Toen bestond het label Greytone nog. Geen idee wat er ooit van het label terecht is gekomen, want het stopte op een gegeven moment met releases. En dat is jammer. En een van de releases op dat label was van Santa Agostino. En deze titel, Virus, La Danza nel Inferno dei Morti Dementi, staat op het album Operazione Paura. En hoe dat klinkt, dat hoort u nu. Dit is Santa Agostino.

0: Zo, die staat of zit, zo wilt. Mortar Devotions uit Finland. En u hoorde het vijfde gedeelte uit Operazione Piovra. En dat staat op het album Operazione Piovra, The Lad Chronicles. En dat verscheen 2 jaar geleden op het Italiaanse 8 Tower. En dat slaat weer aan natuurlijk, sluit weer aan bij het Italiaanse Santa Agostino. En overigens bij het invullen van de playlist viel mij op dat ik ik had het niet in de gaten, maar bij Santa Agostino zag ik dat de titel van het album Operazione Paura was en van Mortar Devotions Operazione Piovra. 2 maal Operazione. Ja, dat was puur toeval. Toeval bestaat, dames en heren, jongens en meisjes. Wat geen toeval is, is dat er op 6 juni aanstaande 2 nieuwe albums verschijnen van de hand van Eddie Newton. Natuurlijk bekend van Clock DVA en The Anti-Group. En zowel op 6 juni verschijnt het album Amma van The Anti-Group als het album New Tones van Eddie Newton. En dat is eigenlijk het allereerste echte solo-album van Eddie Newton. We hebben de primeur vanavond hier bij X-Rated om 2 tracks te draaien. Dus 1 track van The Anti-Group en 1 track van het Eddie Newton soloalbum. Dat hoort u zo meteen, maar we beginnen nu met The Anti-Group, het nieuwe album Amma. En niet nadat ik heb bedankt voor degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Rob Meren. Paolo van het label Armcom Europe en Ritsos Vera. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, Eddie Newton zelf. Dit is Ogo Le Renard Pâle. Dit is The Anti-Group.
1: The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine.

Aphrodite's Child met het prachtige break. Natuurlijk een allerlaatste groet aan Vangelis. Rust in vrede.

0: En Aphrodite's Child maakte deze schitterende track Break in 1972. En het staat op het album The Number of the Beast, oftewel 666. En dat verscheen via Vertigo. De toetsen en de elektronica die u hoorde, die werden gedaan door Vangelis. De zang, u zult denken, Aphrodite's Child, daar zong toch ook Demis Roussos in. Wel nu, deze track werd gezongen door Lucas Sideras. Dat was het derde lid van Aphrodite's Child. Die nam de zang voor zijn rekening in het prachtige Break. En daarvoor hoorde u de nieuwe track, The Deep 1953. Zoals beloofd dus van het nieuwe 6 juni te verschijnen soloalbum van Eddie Newton. Van Clock DVA van The Anti-Group. Het album heet New Tones en zal dus ook 6 juni verschijnen via Armcom Europe en Ritzosfera. Het laatste eerbetoon was Aphrodite's Child aan Vangelis. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar we gaan door met eerbetonen. Ik had natuurlijk 2 uur lang Klaus Schulze een aantal weken geleden in X-Rated. En daar opvolgend vorige week een X-Ray met 2 lange tracks van Klaus Schulze. Wel nu vanavond de track met de angstig... Ja, de hele angstig toepasselijke titel die niet uitkwam. Die kunst 100 jaren oud zu werden. Helaas is dat niet opgegaan voor Klaus Schulze. U hoort alle 8 delen uit dat prachtige stuk. En het is alleen maar verschenen op de Jubilee Edition. Een 25 cd-box die in 1997 verscheen via Mannequin. 8 delen, die hoort u achter elkaar. En het is opgenomen in 1971 en 1972. Dus als u denkt, wat een krakkemikkige kwaliteit. Dat kan, maar ik wilde de track u niet onthouden. Omdat hij fraai is en heel erg staat voor het experiment waarvoor Klaus Schulze stond in die tijd. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En laten we in godsnaam hopen dat er nou geen grootheid uit de elektronica wereld of de wat voor wereld dan ook ons gaat verlaten de komende weken. Dan is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere X-Rated op de concertzender. Ik hoop dat u genoten heeft, ook van het eerbetoon van Vangelis en aan Vangelis. Heb een fijne nacht, blijf bij X-Rated, heb een fijne week en tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. Erk.

Max. Rated.

hand.

Het heerlijke geluid van een walvis. Robert Liner met Aqua Viva. Origineel stammend uit 1994. En dat gaat dus gewoon binnenkort opnieuw uitgebracht worden. In een hele geremasterde versie. Robert Liner maakt ook muziek onder de naam The Source. En ook The Source Experiment. Robert Liner hoorde een track van het album Visions of the Past. Origineel en heruitgebracht via Apollo Records. En dat is weer een sublabel van RNS Records uit België. Ik heet u van harte welkom. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. We gaan weer moois, heel veel moois draaien van toen en nu. En nu eerst nieuw werk van John Tejada. Dan heb ik binnenkort, jongstleden heb ik daar al zijn track van gedraaid. En nu is het album helemaal uit. Dit is The Watchline en daarvan hoort u Hollow Crest, John Tejada. Dit is X-Rated. Een goedenavond.

jongen, wat een genot. De nieuwste van Murkoff. Helaas niet fysiek leverbaar, maar alleen digitaal. Het nieuwe album Twin Color Extended Play No. 2. En u hoorde daarvan een edit van de track Cosmic Drifter. En dat dan nog hier bij X-Rated op de concertzender. Vorige week, zaterdag, zat ik in het plaatsje Best bij het Dutch Electronic Masters Music Festival. En daar werd onder andere opgetreden door Tectonia. En Tectonia is Ricardo Verschut en hij is afkomstig uit Utrecht. En heeft me daar toch over een fenomenaal concert neergezet. Heer, heel veel mooie dingen gezien, überhaupt op dat festival. Maar Tectonia was een van de hoogtepunten. En zijn nieuwe album is uit, Luna, The Moon, en dat is in eigen beheer uitgegeven. Dit is Ricardo Verschut, het als Tectonia met Albedo 0.12. Prachtig nieuw werk van Tectonia.

0: Dat is mooi, hè? Prachtig. Het lijkt alsof er verloren schatten staat in de playlist. Maar dat staat er niet. Er staat verloren schatten. En inderdaad, verloren schaduwen. Het is Deutsch. Dat komt omdat een van de leden van verloren schatten Deutsch is. En dat is Petra Brücken. En de andere dame die in het gezelschap zit, dat is Heiko Engels. Zij komt uit Schotland. Verloren schatten hoorde u met Washing Windows at Auto. O-T-O, en daar wordt waarschijnlijk Café Auto in mee bedoeld. Verloren schatten bracht het album uit op Omnempathy. En dat is het label van Michael Bagg. En hij is onder andere ook Human Greed. En hij brengt de meest schitterende ambient-achtige stukken en albums uit. Dus Verloren Schatten op het label van Michael Bagg hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond tot 11 uur. En daarna nog X-Ray tot middernacht. Vandaag, of eigenlijk net op het randje van gisteren, werd bekend dat is overleden de toetsenist van Blancmange. En dan hebben we het over Stephen Luscombe. En hij is samen met Neil Arthur, of eigenlijk was samen met Neil Arthur, al sinds begin jaren 80 Blancmange. En helaas, sinds 2012 kampte Stephen al met hartproblemen en moest de band verlaten. Waardoor Neil Arthur met allerlei sessiemuzikanten nog op moeilijke wijze doorging. Maar nu helaas is Steve Luscombe ook niet meer onder ons. Vandaar even een wat vrolijke plaat eigenlijk voor X-Rated. Maar ik vind toch dat ik er aandacht aan moet besteden. Ik vond Blancmange namelijk altijd een heerlijke. Ja, het vrolijke broertje van Depeche Mode. Blancmange. En ter nagedachtenis, rust in vrede, Steve Luscombe. Dit is Living on the Ceiling.

En deze gezelligheid kwam van Altar Mang. Altar Mang is een duo bestaande uit Kenneth Hansson en Per Boström. En Per Boström die kennen we onder andere ook als Kammerheit. En nog meer mooie muziekprojecten. Samen vormen ze Altar Mang en brachten in 2016 een cassette uit die in 2017 via Cyclic Law gelukkig wijder is verspreid via CD op het album Void. U hoorde Ether. Altar Mang hier bij X-Rated op de Concertzender. En op 1 oktober aanstaande bestaan wij 30 jaar. Jawel, 30 jaar X-Rated op de radio. En u kunt nog steeds mailen over uw favoriete ontdekking die u deed tijdens deze 30 jaar X-Rated. Of dat nou uit 1995 is of vorige week of misschien wel vanavond. Dat maakt niet uit. Gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-Rated. En dan gaan we er op 5 oktober, zondag 5 oktober, een waar feest van maken. Maar inmiddels heb ik al zoveel inzendingen dat er hoogstwaarschijnlijk veel meer uitzendingen komen met uw favoriete platen. En dat betekent overigens niet, als ik zeg ik heb al heel veel inzendingen, dat u het maar moet laten. Nee, hoe meer hoe beter. En misschien is dat wel Navicon Torture Technologies. Je weet het niet, dat is ook zo'n X-rated klassieker van het album The Gospels of the Gash. En dat is Leech en die maakt zich nogal eens boos. En zoals ook in de track Mind is a Prison. Navicon Torture Technologies.

Ja, Prurient. Ik krijg het weer hoor. Het is de derde week september begint. En dan heb ik nog steeds een weemoedig gevoel van... de derde week september. Dat is het Incubate weekend. Incubate in Tilburg, het beste festival wat er ooit bestaan heeft. Maar wat helaas niet meer is en nooit meer zal komen, vrees ik ook. En daar heb ik geweldige optredens gezien van Prurient, zowel als Vatican Shadow, oftewel Dominic Furno. Vandaar dat ik deze ook weer eens uit de kast heb getrokken van Prurient, het album Frozen Niagara Falls. En dat werd uitgebracht via Profound Lore. Prurient, Dominic Furno in de track Greenpoint. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Wat dacht u van het plaatsje Smallingerland? Daar woont Maurice de Jong, oftewel Gnaw Their Tongues. En daar is een nieuw album van verschenen. En god nondi, wat een fantastisch album is dat. The Genesis of Light, verschenen via het Belgische Consoling Sounds. U hoort nu The Genesis of Light, Gnaw, van The Genesis of Light, part 1 van Gnaw Their Tongues. Nog veel meer gezelligheid hier bij X-Rated.

0: Ik heb het verhaal vast wel eens verteld, maar goed, nog maar een keertje. Arjen was al ontzettend lang op zoek naar een 12-inch van de Nigeriaanse zangeres Nira Bakiga. En dat was uitgegeven in 1981 op Backstreet Backlash Records. Label van Peter Grouten uit Rotterdam en Martin van der Leer. Wel nu, hij kon hem helemaal nergens vinden en dat was logisch, want hij heeft continu gedacht dat hij op zoek was naar een 12-inch die Corona heette. Nou, zo heet hij niet. Hij heette Cor Corora. En dat ontdekte Arjen toen hij op zijn knietjes voor mijn platenkast zat en deze eruit trok. En helemaal werkelijk in de zevende hemel was dat hij eindelijk gevonden had waar hij al jaren naar op zoek was. En hij heeft hem gevonden toen, uiteindelijk, voor een hoop geld. Ja, wrang. Nira Bakiga hoorde u in ieder geval uit 1981 met dus inderdaad Cor Corora. Wij herdenken vanavond Arjen Grolleman en ik vind het ook belangrijk om ook zijn stem te laten horen. Er zijn natuurlijk talloze fragmenten die we uit kunnen kiezen uit heel veel Kink FM programma's, maar alhoewel er ook heel veel natuurlijk niet meer terug te vinden is. Maar ik heb een stuk gevonden wat ook mij persoonlijk heel erg raakte in de tijd. En we gaan terug naar 30 maart 2008. Iets wat hij heeft geschreven over de platenzaak Boeddhisk, waar ik eigenlijk, nou, ik mag wel zeggen, mijn hele leven heb versleten. Daar heeft hij een prachtig stuk over geschreven. En overigens dat ook voorgedragen in zowel Avondland als X-Rated. U gaat daar nu naar luisteren. Arjen Grolleman over Boeddhisk.
1: Een dramatisch weekeinde voor de muziekliefhebber. Dat is het. Niet meer en niet minder. Gisteren konden we voor het laatst een voet zetten in de beste platenzaak die Nederland ooit heeft gekend. Boeddhisk in Amsterdam. Vanaf 1968 betekende de winkel een richtsnoer voor de liefhebber van kwaliteitsmuziek. Dat laatste is natuurlijk een rekbaar begrip, want wie bepaalt kwaliteit? Dat doen de klant, de winkel en de muziek samen. Dan ontstaat er een cultuur, die typische Boeddhisk cultuur die sinds de jaren 60 Amsterdam maakte tot de spannendste hoofdstad van Europa.

Maar die titel heeft de stad verloren. Zeker, er valt nog veel moois te genieten, maar het stoute, warse Amsterdam van weleer wordt met de hoeren en de kraakbeweging in ontluisterende kilheid ten grave gedragen. Zelf zie ik niet meer zo de behoefte om naar Amsterdam te gaan. Het is daar verworden tot een oord van sufkutten en saaipieten zonder idealen of enigerlei durf. Nu Boeddhisk weg is, waarom zou je nou in vredesnaam ooit nog over de Nieuwe Dijk lopen? Oké, als je een duivenliefhebber bent, dan is het nog steeds een optie. Gisteravond om 18 uur luidde de noodklok. De zaak stond vol met al die bijzondere mensen die de winkel zo mooi maakten. Wat een kennis, wat een muzikale overgave. Iedereen dronk bier. Zo ging dat vroeger in een platenzaak, jongelui. Bob hield een toespraak. Richard ook. Mensen huilden om het verlies van een van de pijlers van de alternatieve cultuur in Nederland. Er werd ook gehuild om het uiteenvallen van een familie, bestaande uit broers en zussen die van elkaar begrepen waarom die muziek zo verrekte belangrijk is. Het uiteenvallen van het moederschip was al eerder ingezet, maar toch was iedereen er om samen afscheid te nemen van iets kostbaars dat zich in vele gevallen reeds lang geleden in ons hart heeft genesteld en dat ons allemaal tot rijkere mensen heeft gemaakt. Daar ben ik, Boeddhisk, immens dankbaar voor. Verdwaasde toeristen wierpen een blik naar binnen. Gebeurde vroeger ook wel eens, als we een gruwelijke horrorfilm of iets nog ergers hadden opgezet midden in die winkel. Nu zagen ze rouwende mensen met een blikje in de hand laverend tussen scheve stapeltjes cd's. Voor de laatste maal in de winkel. Het rolluik functioneerde als een hakbijl. Dag mooi eiland vol nostalgische rock, brute metal, betekenisvolle wave, rokerige reggae en knisperende elektronica. Hier kocht ik mijn eerste Current 93. Dag mooi Boeddhisk. De laatste plaat klonk door de bassige speakers. Een stem met angst voor de toekomst, de stem van Ian Curtis, zong ons toe vanuit het verleden. Toen we afgelopen nacht terugkwamen uit de Sugar Factory en nog eenmaal, een laatste maal, door de haringpakkers steegliepen, toen waren we zelf toeristen geworden. In het nachtlicht zagen we nog een paar lege blikken staan. De tafels stonden scheef. 4 decennia muziek en dit was er nog van over. De luiken dicht en wij buiten. Het is niet meer van ons.

0: augustus. Achter elke deur verwachtte ik jou. Ik dacht dat dat iets kouds was in mij, romantisch, ingebouwd. Maar toen ik je terugzag, was dat voorbij. September is nu een deur. En of je er bent of niet, ben je er.
1: Aldus Judith Herzberg, augustus. Het is weliswaar januari, maar het is toch een van de meest favoriete gedichten van Arjen Didi. Consequent altijd in augustus draaide. Daarvoor natuurlijk Coil, Cathedral in Flames. In het prachtige stuk wat Arjen ons voorlas, had hij het over dat hij zijn eerste Current 93 in Boeddhisk heeft gekocht. Maar zo geldt dat ook voor de allereerste Coil. Hij viste daar een LP uit de bak, zoals hij zelf zei, waar hij echt een half uur lang ademloos de teksten heeft gelezen. Hij was zo gefascineerd door een band die weer op hun beurt gefascineerd was in stront. Scatology, natuurlijk. Coil, u hoorde Cathedral in Flames. Voor mij was Boeddhisk een kathedraal en het is wat mij betreft ook in vlammen opgegaan. Na Judith Herzberg, nu Scanner tot aan 10 uur. Ook een van zijn favorieten, Passage de Recherche. Het staat op Lauwarm Instrumentals. Robin Rimbaud als Scanner.

0: X-rated.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Een X-rated die volledig gewijd is aan de muzikale voorkeuren, de muzikale smaak van Arjen Grolleman. Al zijn favorieten. Nou nee, natuurlijk niet al zijn favorieten. Nee, sterker nog, ik dacht nog van het is ongelooflijk makkelijk om een programma samen te stellen voor zijn favorieten. Maar aan de andere kant denk ik het is zo ongelooflijk moeilijk om een programma samen te stellen met zijn favorieten. Er is zo ontzettend veel. Maar goed, er zijn er een aantal. Dat zijn inkoppers. En dit is er toch echt één van. Ook één van zijn meest favoriete Cold Wave, Minimal Wave, New Wave, hoe je het ook wil noemen, platen. Deze is alweer uit 1981. Dat is natuurlijk Demain Berlin, het meesterwerk van Guerre Froide. Ook dit uur is, en ook X-Ray, is volledig gewijd aan de muzikale keuze van Arjen Grolleman. Maar nu eerst dus Guerre Froide.

Poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denk aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem. Beweegt mijn voeten, aarzelend soms, over de aarde die daarom vaagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.

Figure of a bird to pray into a

Enjoy.

Enjoy.

een waar meesterwerk van Tony Wakeford. Natuurlijk de man achter Sol Invictus. En deze plaat heeft een echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Het is namelijk de allerlaatste plaat die Arjen in de studio bij Kink FM ooit in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. De laatste X-Rated voor zijn overlijden dus. En het is ook nog eens met de titel Non Omnis Moriar, oftewel Not All of Me Will Die. Ja, dat heeft zo'n ongelofelijke dubbele betekenis gekregen. Dat ik was daar zo ontzettend van onder de indruk dat ik een mailtje heb gestuurd naar Tony Wakeford en hem dit verhaal heb verteld. Hij was dusdanig ontroerd dat hij heeft gevraagd aan mij of ik de liner notes wil schrijven voor het album In Europa van Sol Invictus. Wat dus ook volledig is opgedragen, dat album, aan Arjen Grolleman. Prachtig. Ik ben zo blij dat Tony Wakeford dat heeft gedaan toen. En ja, dit werkstuk, dat ik weet nog toen het binnenkwam, dat Arjen er helemaal lyrisch over was. Die dag heb ik dat ding 3 keer gehoord. En 3 keer 22 minuten. Dat is dus meer dan een uur naar deze track zitten luisteren. Geweldig werk van Tony Wakeford. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan het feit dat het 9 jaar geleden is dat Arjen Grolleman is overleden. En dan mag raison d'être niet ontbreken. Dit is The Hidden Hallows. Verscheen op Cold Meat Industry. En u vindt het op het album The Empty Hollow Unfolds. Raison d'être. Oftewel Peter Andersson.

een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten. Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit gezien.

Ja, een titel die helaas werkelijkheid is geworden. Als we het over Arjen Grolleman hebben, die zien we inderdaad nooit meer op de zondag. You'll Never See Me on a Sunday. Hoorde natuurlijk de onnavolgbare stem van Mark Almond, maar dan in de hoedanigheid van Mark en de Mambas. En dat verscheen op de 12-inch Torment. En natuurlijk heel duidelijk voor Arjen. Want als we het over Arjen hebben, dan hebben we het behalve over Coil, Current 93, et cetera, ook over Mark Almond. Niet voor niets is Tears Run Rings uitgeroepen tot Arjen's meest favoriete plaat. Ik vind het misschien discutabel. Ik weet niet of het echt werkelijk zo is, want dat hebben we hem op zich nooit meer kunnen vragen. Maar het is een hele mooie track. Deze is ook natuurlijk schitterend voor Arjen. You'll Never See Me on a Sunday. Mark en de Mambas. Waar Arjen ook een voorliefde voor had, was de kruising, of de kruisbestuiving eigenlijk, tussen de liefde en het kwaad. En als er één track is die daar ontzettend goed vorm aangeeft, is dat Rain Eye Forever. Natuurlijk Blood Axis. Met de schitterende Romeo en Juliet. Romeo en Julia van Prokofjev. Als de liefde. En Blood Axis zelf natuurlijk als het totale kwaad. Rain Eye Forever.

this is my good.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoort de Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain I Forever. Daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend en ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christophe Heyman. En hij was ooit van HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa.

Arjen, we denken allemaal nog ongelooflijk vaak aan je. En nogmaals, ik heb dat ook mogen blijken aan alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. Ook dank voor het luisteren. En volgende week dus een nieuwe editie en een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. En als altijd is deze X-Rated uiteraard en deze helemaal opgedragen aan Arjen Grolleman. Het was een moeilijke, een lastige, want er al die associaties met al die muziek, het is ongelooflijk. Daarom heb ik ook nog eens een goede eindtune van je te pakken gekregen. En dat is Autopsia, Scars of Europa. Die hoort u nu nog tot 11 uur. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Zometeen. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Nico. En dan heb ik het niet over de Nico van The Velvet Underground, maar ik heb het over Nico Vorkapitsch. Helaas niet meer onder ons. Dit verscheen in 1995 en helaas is hij gestorven aan de gevolgen van kanker in september 1999. En dat is al heel lang geleden inderdaad. Melbourne hoorde u van Nico en dat staat op de Live Wire EP. Dat verscheen dus in 1995 via Missile Records. Goedenavond, dit is X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is dus een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gelukkig niet meer zo heet als vorige week, maar nog altijd een respectabele 26,5 graad hier in de studio. Nou ja, goed, daar kan ik nog wat tegen. In Spanje is het overigens ook altijd wel warm, zoals ook bij Madrid 79. Madrid 79 komt uit Spanje en dat is het geesteskind van Miguel Gil Tertre. Het staat op de Barcelona 99 EP, hoort Barcelona 92. Madrid 79 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nogmaals een hele goeie avond.

Ja, lekker, heerlijk, een beetje onderkoeld. Elfenberg is een duo uit Zweden. Elfenberg, en het staat op de EP Our Spaceship Crashes in Bogota. En u hoorde de titeltrack daarvan, nieuw van Elfenberg. En dat is deze week verschenen. Schitterend werk dus, hier bij X-Rated op de Concertzender. Met u oud en nieuw. We hebben het over het album van Spasms. From a 20th Century Box. En Spasms, dat is het geesteskind van Arno Peeters. En Arno Peeters die werkte vroeger nog bij de NPO. Wat tegenwoordig NPO heet, maar in ieder geval de radio. Ik heb nog met Arno Peeters gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een 4 uur durende Coil special gemaakt voor het toenmalige Radio 4. Prachtig, 4 uur lang over Coil. Met daarin ook 1 uur lang het fameuze Coil concert in Paradiso in Amsterdam. Wat ik overigens nog eens herhaald heb in een X-ray hier op de Concertzender. En die heeft nu een aantal tracks uit verleden op CD uitgebracht. En dat is goed werk. Dank Arno voor de noeste arbeid die je hebt verricht met dit album. Het is dus het album From a 20th Century Box. Hij werkt meestal op dit album alleen, maar werkt op sommige tracks ook samen. 1 track met Leendert Douma en 1 track die we nu gaan horen met Bart Rovers. Ik heb het over de track Wow and Flutter. Dit is Spasms.

En daar heeft die Purolator, oftewel Koert Daelke, toch maar weer een uitstekend album uitgebracht. Niemandsland heet het album. Koert Daelke, en dat is niet zomaar iemand. Hij heeft aan de wieg gestaan van Der Plan, van Veelfarben, van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En is ook nog eens een keer een medeoprichter van het label Atatak. Het label waar onder andere Der Plan op zat. Zijn nieuwe album verscheen via Bureau B. En dat heet dus, zoals gezegd, Niemands Land. En u hoorde Jay Hooty van dat album. Heerlijk. Fijn werk van Purolator. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar ik deze week aangenaam verrast was door het nieuws dat er weer iets nieuws aankomt van Deep Chord. We hebben het over Rod Model. We moeten wel nog even tot 30 september wachten op het album Functional Designs. Maar dan gaat die ook verschijnen via Soma Records uit Schotland. Dit is Strangers. Dit is Deep Chord. En dit is heerlijk diep van Deep Chord.

Just

Zometeen om 12 uur had Arjen godverdomme 50 moeten worden. Maar dat is hem niet gegund, zoals u weet. Daarom voor Arjen Coil, A Cold Cell. Het staat op een Russische verzamelaar die in 2001 verscheen. En de Engelse titel is A Guide for Beginners, A Silver Voice. Of A Voice of Silver, hoe u wil. Coil aan het einde van deze X-Rated. Speciaal voor Arjen uiteraard. Maar dat was niet het enige eerbetoon. Want hiervoor hoorde u de People's Republic of Europe met Schlon. En dat staat op het album Solipsism. Dat verscheen in 2011 op New Darkness Recordings, hun eigen label. The People's Republic of Europe. En dat is het geesteskind van Pieter Winkelaar. En het hele album is opgedragen aan Arjen Grolleman als eerbetoon, omdat Arjen destijds veel voor de People's Republic of Europe heeft betekend. En andersom, voor Arjen, voor altijd. En verexcuseert u mijn vloek, overigens. Zometeen is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Namelijk Periscope. En Periscope, dat is Danny Kreutzfeldt. In 2015 bracht hij zijn album Immerse uit. En u hoort een gedeelte van dat hele lange werkstuk. Wat niet past in een uur. Maar ik heb er een mooie edit van gemaakt voor van een uur. Immerse, zometeen van Periscope tot middernacht in X-Ray. Overigens heb ik me de afgelopen weken al afgevraagd, hoe zou het gaan nu met Arjen, nu hij 50 was geworden? Wat had hij mooi gevonden? Wat had hij gedaan met zijn leven? Welk werk had hij nog gehad? Zat hij bij de nieuwe Kink of niet? Spreekt hij nog in of wat? Hoe ziet hij eruit? Het zijn allemaal dingen die we niet weten. Hij heeft in ieder geval dit prachtige programma achtergelaten. X-Rated. Wat ik heb mogen voortzetten. En dat altijd met Arjen Grolleman in gedachten. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijsweder, hitte en NS-stakingen dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, zoals u gewend bent. Dus wat mij betreft, tot dan en voor nu. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Rated. X-rated.

Het Duitse duo Pulse. P-U-L-S-E. Van het album Surface Tensions was dit A Move. En dat verscheen in 1994 via Hard House. Pulse aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Uw alternatieve songfestival zonder cancel culture. Sterker nog, alles komt aan bod hier. Waaronder Paul Hierophant. En waarom Paul Hierophant? Dat ga ik heel even snel uitleggen. Zo af en toe heb ik hier drie goede vrienden over de vloer. Hier in de studio die alle drie een hele mooie plaat meenemen. Wel nu, de laatste keer dat dat gebeurde was er eentje niet bij. Vanwege zijn werk. Hij werkt in Zuid-Afrika. En dat was Steve Tjaarda. Steve, moet je mij nou horen. Seeds Tjaarda. En hij heeft wel op afstand mij een ongelofelijke goede tip gegeven. En dat is Paul Hierophant. Van de 12-inch The Elder Gods. De titeltrack The Elder Gods. Die gaat u nu horen. Dank Seeds Tjaarda voor deze inbreng. Nogmaals, dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Fijne techno door Ambu Bamboo. En Ambu Bamboo is niemand anders dan Amber Chen. En Amber, die woont in Utrecht. Ambu Bamboo, oftewel Amber, maakte deze track Love It Off. En die staat op een single die zij heeft uitgebracht, een digitale single. En het is tevens te vinden op de Mind the Gap verzamelaar waar ik deze track vanaf haalde. De nieuwste, nummer 176. Altijd, zoals altijd, verschenen bij de Gonzo Circus. Dat fantastische muziektijdschrift met vol met mooie muziek. Zowel blad als cd. Ambu Bamboo hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder gaan met wat heerlijk ritmisch werk. We gaan van Utrecht, gaan we naar Lelystad. We gaan naar TV99AD. En deze drie heren die maakten al hele geruime tijd. Sinds midden jaren 90 maakten ze al muziek. En er is nu een verzamelaar verschenen met oud werk. Wat nog nooit eerder verschenen is. En dat heet Sounds from the Sea Bottom 1995-2000. Het is verschenen via het Japanse Format label. Heerlijk werk van TV99AD. Dit is Angst.

0: Info met I Missed It While It Was Happening. Via Touch Music verscheen een album onder de titel Sorry I Didn't Realize. Michael Robinson is Info. En dat hier bij X-Rated op de Concertcenter. En nu eventjes aandacht voor een aloude band die weer bij elkaar zijn. Namelijk Cabaret Voltaire. Ja, die zijn inderdaad eigenlijk nooit uit elkaar geweest. Want het is continu doorgegaan dankzij het werk van Richard H. Kirk. En sinds Kirk niet meer onder ons is, zijn de originele leden weer bij elkaar gekomen. Chris Watson en Stephen Melander. En zij treden ook weer op en hebben ook een live album op de markt gebracht. Laten we hopen dat er ook een studioalbum gaat komen. Overigens treden ze 13 juni aanstaande op in Paradiso Amsterdam. Er zijn nog kaarten en dat wilt u toch echt niet missen, lijkt mij. Hier is het nieuwste album van Cabaret Voltaire, But What Time Is It Really? En daar staat één track op die louter is gecomponeerd door Chris Watson. Wat op zich vrij bijzonder is, want sinds begin jaren 80 heeft hij niets meer gecomponeerd voor Cabaret Voltaire. En dat is deze track, Tinsley Viaduct.
1: This is a new piece that Chris did and we've been working on. It's what we're doing and it's part of an installation he did. So we're bringing a bit of Sheffield down to London. It's a track called Tinsley.

Afgelopen vrijdag is hij dan verschenen. Het nieuwe album van Kreidler. En deze Krauters maakt hem weer een geweldig nieuw album. Schemes heet hij. Via natuurlijk het geweldige Bureau B-label. Pardon, ik moest even een hoesje doen. Kreidler met Marble Upset, hoor u. En van dat voornoemde album Schemes. Een uitstekend album, ik kan het u verzekeren. En wat ook uitstekend is, is het nieuwste album van Colleen. En wat mij betreft was het ook een van de hoogtepunten van het Rewire Festival. Ik heb waarlijk genoten van haar optreden. Alles live, alles uit de synthesizer en alles lezend van bladmuziek. Heel bijzonder hoe ze dat doet. Libre Antes del Final heet het nieuwste album van Colleen. Oftewel Cecile Schott. Het verscheen via Thrill Jockey. Dit is het prachtige werkstuk Aguas Abiertas. Hier is Colleen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

0: car.
1: Yeah, it's all written down here. I want to see it down here.

me.

wander.

true.

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De vijfde editie van Crude Transmissions, oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica, noise and power electronics. Vier een hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de vijfde editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Wins, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 'smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Le Guess Who Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Asta Fel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Onai nolit piratut inimkonna alaaren no tuntei

Thank you.

Zo, nou, dat was hem ook weer helemaal. En dat verdient het ook. Bracon, het is nog niet uit. 21 januari komt hij digitaal uit. En 18 februari op vinyl. Bracon met Prodromal. En het gaat komen op de 4LP. F-O-R-E. En het is Joe Farr. En hij komt uit Bristol. Dat was Bracon hier bij X-Rated. En we hebben de nieuwe van Kreidler. Dat gaat ook nog even niet verschijnen. Namelijk pas op 28 januari. De nieuwste CD-LP gaat heten Spells and Daubs. En dat verschijnt via Bureau B. De nieuwste van Kreidler nu. En het is weer erg lekker album. Getuige ook deze track. Tantrum.

0: dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in 1979. En het wordt nu eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat gaat gebeuren op een via Bureau B. Natuurlijk dat geweldige label wat ons ook al in deze uitzending de nieuwe Kreidler bracht. Ik moet nog even wachten. Dat gaat pas op, even kijken, 11 februari gebeuren. U hoorde Greenland van Iceland van Richard Pinaas.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray, straks tot middernacht. Terwijl de honden blaffen, is er wel weer iemand ons ontvallen. Ik zei het al, Ronnie Spector, Fred van Hoven en we hebben nog... We hadden nog Mike Wells en nu dan ook Bruce Anderson. Bruce Anderson was de gitarist van de band MX80 Sound. Een soort art rock tegen de punk aanhangende band die furoren maakte in vooral Amerika, maar ook in Nederland wel heeft opgetreden. Ze hebben ook volgens mij dingen gedaan samen met Tuxedo Moon, heb ik het over live. En ze hebben op een gegeven moment onderdak gevonden bij het label Ralph Records van The Residents. Wel nu, een ode aan MX80 Sound. Dit is een cover die ze maakten van de John Carpenter klassieker Halloween. Het staat op de verzamelaar Best of Ralph. Rust in vrede, Bruce Anderson.

The Threshold House Boys Choir. Het project van Peter Christoffersen van Coil. So Young It Knows No Maturing. Dat staat op het album Form Grows Rampant. En dat verscheen in 2007 via Threshold House. En het wordt eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws voor degene die er niet meer aan konden komen, want sindsdien is hij lastig te krijgen. Dat gaat gebeuren op het label Musique Pure pour la Danse. Dus de Threshold House Boys Choir kent een re-release. Hulde, hartstikke goed. Peter Christoffersen. May he rest in peace. En wie zeer actief is, is Anna von Hauswolf. Anna, die was natuurlijk al veel eerder vaker te horen in dit programma X-Rated. Want onlangs was ze nog te horen in de kerstuitzending. En ook met het nieuwe album van Sun-O, waar ze haar vocale pracht aan meedeed. En nu is er dan een live album. Live at Montreux Jazz Festival. Jawel, zelfs daar. En het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Anna von Hauswolf echt in ieder genre iedereen inpakt. Of het nou de post-rock liefhebbers zijn of jazz liefhebbers. Of zoals ik zelf heb gezien bij de metals van het Roadburn Festival, waar ze even in de grote zaal van 013 3000 metals volkomen inpakte. En die met open mond naar het live optreden van Anna von Hauswolf stonden te staren. En dat is terecht. Live at Montreux Jazz Festival. Nieuw verschenen via Southern Lord. Dit is The Mysterious Vanishing of Electra.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschap tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradiée, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december. Ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van A.D. Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meat Beat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van B.J. Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

Tez. En Tez, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en er verscheen via het label Phenomenal. Dit is Tez met Disquietude. Prachtig werk van Tez.

0: En allemaal een track van dat geweldige album van Aware, Requiem for a Dying Animal. En dat is sowieso een kansmaker voor de eindlijst. Nieuw verschenen op Glacial Movements, dat heerlijke ijzige label uit Italië. U hoorde het derde gedeelte van Requiem for a Dying Animal van Aware. En daarvoor hoorde u Tez met Disquietude. Tez van Clock DVA en het album Black Bamboo. En ik vertelde u dat er nog 7 exemplaren over waren. Wel nu, er zijn er nu nog maar 5. Dank u voor het kopen van dit album. Dat zal Tez in ieder geval bevallen. En mij ook, want dat vind ik leuk. Zo is het. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar de tune niet meewerkt. Stop. Ho. Dan gaan we even anders doen. Namelijk zo.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated. Inmiddels al 2 minuten bezig. Maar goed, tot 11 uur en daarna X-Ray. En u hoort nu een track uit 1982 van het duo Bron Area. Die zijn helaas niet verder gekomen dan een handjevol singles en LP's. Bron Area was komt van de 12-inch Different Phrases. U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

complete duisternis van lust moord. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabricage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust moord nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lust moord in 2020 heeft uitgebracht. Trinity. Lust moord. Heerlijke klanken hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

canzone della nostra labbra.